Ja, dat jaar moet je jaren doen, maar geld dat dagloos wel er een doel.